Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Honderdduizenden manschappen zouden kunnen worden opgeroepen zonder officiële aankondiging. Volgens Zelensky wil Rusland de nieuwe troepen ook inzetten om de druk op Europa te verhogen. Bij een helikopterongeluk in het Nationaal Park Tijuca bij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. Volgens Braziliaanse media gaat het om 3 Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie en de piloot. Het toestel vloog in brand en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Turkije roept Oekraïne en Rusland op hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan wil een moratorium. Volgens hem worden inmiddels alle commerciële schepen aangevallen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen door drones geraakt. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en 2 compressorstations van de Transbalkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Honderdduizenden manschappen zouden kunnen worden opgeroepen zonder officiële aankondiging. Volgens Zelensky wil Rusland de nieuwe troepen ook inzetten om de druk op Europa te verhogen. Bij een helikopterongeluk in het Nationaal Park Tijuca bij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. Volgens Braziliaanse media gaat het om 3 Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie en de piloot. Het toestel vloog in brand en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Turkije roept Oekraïne en Rusland op hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan wil een moratorium. Volgens hem worden inmiddels alle commerciële schepen aangevallen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen door drones geraakt. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en 2 compressorstations van de Transbalkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

cultuurberichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Honderdduizenden manschappen zouden kunnen worden opgeroepen zonder officiële aankondiging. Volgens Zelensky wil Rusland de nieuwe troepen ook inzetten om de druk op Europa te verhogen. Bij een helikopterongeluk in het Nationaal Park Tijuca bij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. Volgens Braziliaanse media gaat het om 3 Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie en de piloot. Het toestel vloog in brand en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Turkije roept Oekraïne en Rusland op hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan wil een moratorium. Volgens hem worden inmiddels alle commerciële schepen aangevallen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen door drones geraakt. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Honderdduizenden manschappen zouden kunnen worden opgeroepen zonder officiële aankondiging. Volgens Zelensky wil Rusland de nieuwe troepen ook inzetten om de druk op Europa te verhogen. Bij een helikopterongeluk in het Nationaal Park Tijuca bij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. Volgens Braziliaanse media gaat het om 3 Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie en de piloot. Het toestel vloog in brand en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Turkije roept Oekraïne en Rusland op hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan wil een moratorium. Volgens hem worden inmiddels alle commerciële schepen aangevallen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen door drones geraakt. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en 2 compressorstations van de Transbalkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Honderdduizenden manschappen zouden kunnen worden opgeroepen zonder officiële aankondiging. Volgens Zelensky wil Rusland de nieuwe troepen ook inzetten om de druk op Europa te verhogen. Bij een helikopterongeluk in het Nationaal Park Tijuca bij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. Volgens Braziliaanse media gaat het om 3 Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie en de piloot. Het toestel vloog in brand en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Turkije roept Oekraïne en Rusland op hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan wil een moratorium. Volgens hem worden inmiddels alle commerciële schepen aangevallen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen door drones geraakt. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en 2 compressorstations van de Transbalkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Honderdduizenden manschappen zouden kunnen worden opgeroepen zonder officiële aankondiging. Volgens Zelensky wil Rusland de nieuwe troepen ook inzetten om de druk op Europa te verhogen. Bij een helikopterongeluk in het Nationaal Park Tijuca bij Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. Volgens Braziliaanse media gaat het om 3 Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie en de piloot. Het toestel vloog in brand en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Turkije roept Oekraïne en Rusland op hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan wil een moratorium. Volgens hem worden inmiddels alle commerciële schepen aangevallen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen door drones geraakt. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het land. Het toestel kwam neer vlakbij de Roemeense grens en 2 compressorstations van de Transbalkan gaspijplijn. Oekraïne zegt geen doelwit in Bulgarije te hebben gehad. Oekraïne valt niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee niet aan als die Russische havens gebruiken en geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. De afspraak is goed nieuws voor Kazachstan, dat olie exporteert via de Russische haven Novorossiysk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Rheinmetall-topman Armin Papperger wordt dag en nacht beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Volgens het Duitse persbureau DPA is zijn beveiliging vergelijkbaar met die van bondskanselier Friedrich Merz. Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en zegt zich niet te laten intimideren. Bij een aanval is vrijdag in Dnipro een pakhuis met humanitaire medische hulpgoederen verwoest. Dat meldt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens hem zijn, voor zover bekend, geen slachtoffers gevallen. Een WHO-medewerker kon 130 van ongeveer 300 pallets weghalen. De extreme hitte en droogte in Europa kunnen de economische groei van dit jaar volledig teniet doen. Triodos Bank raamt de schade op ongeveer 180 miljard euro. Ongeveer 1% van de economie van de Europese Unie. Vooral de arbeidsproductiviteit en landbouw worden geraakt. Het Indonesische Nationaal Park Bromo Tengger Semeru op Java blijft voorlopig gesloten door een natuurbrand. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer bestrijdt het vuur met blushelikopters en drones. Het is nog onduidelijk hoe lang het park dicht blijft. De 14-jarige jongen die in Thailand zijn grootouders doodschoot en op een school 6 mensen ombracht, was volgens de politie al langer bezig met wapens en geweld. Hij had eerder een balletjespistool mee naar school genomen en bekeek gewelddadige filmpjes. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Daarna pleegde hij zelfmoord. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Adesso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers uit Italië gecontroleerd. Het ging om inzittenden van 12 vluchten naar Spaanse vliegvelden. Aanleiding was een conflict over migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Italië schortte daarom het vrije grensverkeer vanuit Spanje tijdelijk op. De prijzen die Chinese fabrikanten rekenen zijn in juli minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan vorig jaar. In juni was dat 4,1%. De consumenteninflatie daalde van 1 naar 0,5%. Door de zwakke binnenlandse consumptie kunnen fabrieken hogere kosten moeilijk doorberekenen. Vanaf woensdag lopen de temperaturen weer op. Weer Online verwacht donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf groot. Maandag en dinsdag is het eerst koeler door een noordwestenwind. In Limburg wordt het dan rond de 28 graden. Iran praat niet met de Verenigde Staten zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Via tussenpersonen is wel overleg. Iran bespreekt de straat van Hormuz ook met Oman. Die gesprekken zijn bijna afgerond, maar de zeestraat blijft dicht totdat aan alle Iraanse voorwaarden is voldaan. De topman van Rheinmetall, Armin Papperger, wordt dag en nacht beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Volgens het Duitse persbureau DPA is zijn beveiligingsniveau vergelijkbaar met dat van bondskanselier Friedrich Merz. Papperger zegt niet te willen stoppen. Zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van betonindustrie Brievengat.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.

0: By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De haven van de Oekraïnse stad Odessa is beschadigd door Russische aanvallen. Volgens president Volodymyr Zelensky raakten daar 8 mensen gewond. Bij aanvallen op Kharkiv vielen 2 doden en tientallen gewonden. In de Russische stad Belgorod kwamen door een Oekraïnse droneaanval 3 mensen om. Daar raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot was omgeslagen in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde bij Liberty Island, het eiland met het vrijheidsbeeld. 12 opvarenden werden gered. De politie onderzoekt de oorzaak. Er zijn geen arrestaties verricht. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers uit Italië gecontroleerd. Het ging om inzittenden van 12 vluchten naar Spaanse vliegvelden. Aanleiding was een conflict over migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Italië schortte daarom het vrije grensverkeer vanuit Spanje tijdelijk op. De prijzen die Chinese fabrikanten rekenen zijn in juli minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan vorig jaar. In juni was dat 4,1%. De consumenteninflatie daalde van 1 naar 0,5%. Door de zwakke binnenlandse consumptie kunnen fabrieken hogere kosten moeilijk doorberekenen. Vanaf woensdag lopen de temperaturen weer op. Weer online verwacht donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf groot. Maandag en dinsdag is het eerst koeler door een noordwestenwind. In Limburg wordt het dan rond de 28 graden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: tijden nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrai ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: 9 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. Het gaat om een 15-puntenplan van de Board of Peace. Netanyahu zegt ook dat Iran geen kernmacht mag worden zolang hij premier is. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. In Dublin wordt hij voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Rond zijn aankomst is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland. De politie zegt dat de 26-jarige verdachte van meerdere steekincidenten in Rotterdam zorg krijgt. Hij blijft verdachte en vertoonde volgens de politie onbegrepen gedrag. Twee mannen raakten zaterdag rond 9:30 ochtends gewond in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Roemenië kan de tweede reactor van de kerncentrale in Cernavoda naar verwachting zeker 9 dagen langer laten draaien. Het leger blies een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zinken. Zo moet meer water beschikbaar komen voor de koeling van de reactoren. De haven van de Oekraïnse stad Odessa is beschadigd door Russische aanvallen. Volgens president Volodymyr Zelensky raakten daar 8 mensen gewond. Bij aanvallen op Kharkiv vielen 2 doden en tientallen gewonden. In de Russische stad Belgorod kwamen door een Oekraïnse droneaanval 3 mensen om. Daar raakten 25 mensen gewond. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.
5: This generation rules the nation with fresh shine.

welkom bij je mooiste muzikale memories. Dit is het 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen, omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka, een havenstad aan de Rode Zee. Volgens een woordvoerder gebruikten ze een groot aantal ballistische raketten en drones. Eerder op zondag voerden de Houthis een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. De Israëlische krijgsmacht trekt zich volgens hem niet terug voordat Hamas volledig is ontwapend. Hamas staat wel achter het voorstel. Netanyahu zegt ook dat Iran geen kernwapens zal krijgen zolang hij premier is. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. In Dublin wordt hij voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Rond zijn aankomst is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
5: Je

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: It's a Friday, baby!
0: Iedere vrijdag begin je...

0: Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda para solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels para $8.99. Boboren, nota completo y un six pack de Hertog Jan para $20.79.
2: Gezellig!
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka, een havenstad aan de Rode Zee. Volgens een woordvoerder gebruikten ze een groot aantal ballistische raketten en drones. Eerder op zondag voerden de Houthis een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. De Israëlische krijgsmacht trekt zich volgens hem niet terug voordat Hamas volledig is ontwapend. Hamas staat wel achter het voorstel. Netanyahu zegt ook dat Iran geen kernwapens zal krijgen zolang hij premier is. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. In Dublin wordt hij voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Rond zijn aankomst is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
8: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle. Untu nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: Ben je nou weer bij your bijsite geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig wat heerlijk.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka, aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. De Israëlische krijgsmacht trekt zich volgens hem niet terug voordat Hamas volledig is ontwapend. Hamas staat wel achter het voorstel. Netanyahu zegt ook dat Iran geen kernwapens zal krijgen zolang hij premier is. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. In Dublin wordt hij voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Rond zijn aankomst is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: Mastercard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Nu Nadine Ross.
4: En zo is het opeens alweer zondag. Dit is Weekend 5 bij Paradise met

0: Een lekkere merengue-start van je middag met Christian Castro en Azul.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op de laatste, of juist alweer de eerste dag van je week. Dat is altijd een beetje raadselachtig, hè? De zondag, is dat nou de eerste dag van de week? Op sommige kalenders zie je dat. Maar ja, ik zie ook wel eens gewoon dat zondag... Voor mijn gevoel is zondag altijd de laatste dag van de week. Maar hier op Curaçao zeggen we natuurlijk ook Bon Simang al op de zondag. Dus wat is het voor jou? Is maandag of zondag de eerste dag van de week? Voor mij is het eigenlijk een beetje een no-brainer. Maar ik ben toch benieuwd of andere mensen er anders over denken. Laat het even weten.

wat deze zondag jou gaat brengen, wat je daarbij wil horen in een appje, dus naar 6751031. Dat kan ook makkelijk via de Paradise WM app. Mocht je geen zin hebben om ons telefoonnummer in te toetsen, dan is het makkelijk om die eventjes te downloaden als je nog niet hebt. En dan stuur je ook net zo makkelijk een berichtje via die app. En zo meteen hoor je Brandy en Monica hier en eerst Paul Carrick en Don't Shed It.

0: Brandy en Monica hoorde je bij Paradise. And the boy is mine.
1: Paradise FM.
0: Ondertussen een berichtje binnengekregen van Miranda. Die gaat vandaag lekker wandelen met de honden. Even een mooie track uitzoeken in de buurt van Sint Joris. Dat is altijd een lekker plekje om te lopen. Wel warm rond dit tijdstip van de dag. Dus ik hoop dat je goed hebt ingesmeerd. Mijn honden heb ik al een tijdje niet meer uitwandelen meegenomen. Het heeft ook te maken met dat ik net verhuisd ben. En dat ze een megatuin hebben. Dus dat ik denk, weet je, jullie hebben gewoon meer levensruimte dan wij op dit moment. Dus dat ik ook nog met je ga wandelen, dat hoeft nu eventjes niet. Ze zijn ook helemaal aan het veranderen, die honden. Dat is echt wel apart. Eerst, één van de twee heb ik nog nooit een speelgoedje aan zien raken. En nu zijn ze opeens met elkaar, met speelgoed aan het spelen. Dat is echt daar ongekend. Die beesten hebben opeens een nieuwe chapter van hun leven unlocked. Ze hebben dus zo'n plusje hondenbordje. Nou, eerst weer dat ding niet aangeraakt. Dan moest ik echt in hun mond duwen, zeg maar, om er iets mee te laten gebeuren. En nu werd ik, eergisteren was het, denk ik, ja, werd ik wakker. En lag de hele tuin vol met dat pluis, dat witte pluis. Dus daarna ben ik maar de hark gaan pakken. Dan dacht ik, ja, dan heb ik niet alleen de bladeren, maar ook dat pluis er weer allemaal uitgeharkt. Goed, dus ik moet nu speelgoed kopen voor de beestjes. Dat is ook de eerste keer van mijn leven. Ze zijn wat meer high maintenance geworden, dat merk ik wel. Ze wonen in een groter huis en opeens moet ik harder voor ze gaan werken. Miranda, nog even terugkomen op jou. Jij wilde namelijk iets van Jennifer Lopez horen. Dat gaan we regelen, dit is Love.

Gavin DeGraw hoorde je bij Paradise, richting de klok van 12:30. Hoeveel uur moet je besteden aan iemand om het een vriend te kunnen noemen, denk jij? En daar is onderzoek naar gedaan, daar hoor je zo meteen meer over. Queen ga je ook horen en Bluff hier op Paradise FM.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

60 uur samen. Dan word je een losse vriend. Ik vind ook de term in dit onderzoek heel grappig. Ja, dat is een losse vriend. Dat kost dan 40 tot 60 uur. Dus eigenlijk één werkweek heb je eigenlijk al een losse vriend bij elkaar gesprokkeld. En dan rond de 80 à 100 uur investeren in een vriendschap. Dan kom je daar voorbij een losse vriend naar een gewone vriendschap. Ik weet ook niet wat voor term dat is, maar dan heb je een gewone vriendschap. Doe je nog een keer het dubbele, 200 uur investeren in een relatie, dan word je een hechte of beste vriend zelfs. Ik vind het een beetje een rare terminologie, want dat is daar toch helemaal niet van afhankelijk. Hoeveel tijd je investeert voor je over een punt komt. Soms heb je ook wel eens mensen die je ontmoet en dan denk je, het lijkt echt alsof ik jou al jaren ken. Dat heb je ook wel eens met mensen, toch? Ik vind deze ureninschatting een beetje vreemd. Ik denk eerder dat het aantal uren is wat je daarna blijft investeren. Daar geloof ik ook zelf heel erg in. Soms heb ik van die discussies met mensen die dan zeggen, ja, zo'n beste vriend, dat vind je dan nooit meer. En daar geloof ik echt zo weinig in. Misschien ben ik daar niet gevoelig genoeg voor. Maar je ziet van die mensen, en ik heb er helemaal niks tegen, hoor. Je moet lekker doen waar je je goed bij voelt. Maar mensen die al sinds hun kindertijd beste vrienden zijn. En dat kan natuurlijk, hè. Dat is hartstikke mooi als je dat hebt. Maar ergens denk ik dan ook, zijn jullie allebei precies op diezelfde lijn ontwikkeld dat je elkaar niet ontgroeit. Dat vind ik in een relatie al altijd heel bijzonder. Dat je vanaf zo'n jong punt tegelijk met iemand bent geweest en nergens een ander pad hebt genomen. Dan zit je ook een beetje vast in een bepaald stramien, denk ik dan. Ik heb heel veel vrienden en heel veel patronen gehad in mijn leven. Ook mensen die ik natuurlijk na zoveel jaar hier uiteindelijk een beetje heb losgelaten. Ook al is een vriendschap dan al heel langdurig, betekent het niet dat dat de beste vriendschap is. Ik denk niet dat het aantal jaren of het aantal uren dat je met elkaar doorbrengt wil zeggen dat je een betere vriend bent. Maar goed, iedereen heeft daar zijn mening over. Misschien voor sommige mensen die het lastig vinden om los te laten. Hè, dat je denkt, ik ben zo lang samen. Ik moet bij diegene blijven. Maar ja, ook als je dat vergelijkt met een liefdesrelatie. Hoe langer je samen bent, betekent echt niet hoe beter de relatie is. Zo, wat een zinvol zondagsadvies op deze middag. Ik hoop dat je er iets mee kan. Zo niet, dan leg je lekker naast je neer. Blijf je gewoon muziek luisteren. Voor onder andere Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love, komt eraan. En hier is Prince, dit is Purple Rain. I never met

0: Beyoncé en Jay-Z. Nog steeds crazy in love. In ieder geval muzikaal gezien dan.
1: Paradise FM.
0: Beyoncé heeft net een nieuwe track gedropt. En daar is alweer een remixalbum van verschenen. Verschillende artiesten die met haar samenwerken op Morning Dew. Ook wel bekend als Dank. De track Dank. En niemand minder dan Jay-Z, haar partner himself, die nu onder een nieuwe naam uitkomt. Maar een heel klein verschil, want op de Griekse ei van Jay staan nu twee puntjes. Een umlaut. Als ik een umlaut denk, dan denk ik op de een of andere manier gelijk aan Zweedse dingen. Alsof ik nu Jay-Z moet zeggen. Maar hij heeft dus een rapstukje gekregen op een van die remixes. Even luisteren hoe dat dan klinkt.

voelt wel een beetje als rijmpje van kleuters. Maar goed, Jay-Z heeft er ook zijn bijdrage aan geleverd. Het remix-album van Morning Dew, dat slechts een paar weken na de uitkomst naar buiten komt. Als je mee wil luisteren, check het eventjes op YouTube of andere manier. Maar toch best wel een fijne track. Dus nu ook op verschillende manieren met verschillende R&B-artiesten te horen. Zometeen Hanson bij Paradise. En eerst Maria Mena. Dit is Just Hold Me.

0: Handsome en Bob bij Paradise. Dicht in de klok van 1 uur. Zometeen is het tijd voor de tractualiteit. En die staat in het teken van een hele donkere avond in Europa. Wat er staat te gebeuren, dat hoor je zo meteen ook. Earth, Wind and Fire en Shakira komen eraan.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka, aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om en vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Recycle.com. Kunukuman Recycle. Untu nosta traha pa un corso mas limpi.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Nadine Roos.
4: Een bijzondere verduistering in de track van dit tijd zo.

0: Als je zin hebt om je R even knijterhard te laten rollen, dan kan dat zeker met deze. Rabiosa, Shakira. Samen met Pitbull bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje was bij dit akkefietje?
0: En mocht jij toevallig binnenkort naar Europa gaan, dan staat daar iets bijzonders te gebeuren. Op dit moment zijn er zelfs locaties in Spanje en IJsland volledig uitverkocht, omdat mensen hierbij willen zijn. Het gaat namelijk om een zonsverduistering. Een algehele zonsverduistering die in delen van Spanje, maar ook in IJsland te zien zijn. Dat gaat bij het tijdstip rond 19:30 in Spanje gebeuren en in IJsland al iets eerder. Dan ben je rond 18:00 al aan de beurt. Het is natuurlijk in de zomer daar zo'n hele lange zomeravond, hè, waar het nog heel lang warm en zonnig blijft, behalve de 12e van augustus. Dus dat is de woensdag, geloof ik. Dan wordt het namelijk pikdonker. In IJsland al om 18:00 en in Spanje dus rond 19:30. Dan komt de zon precies verduisterd te staan, waardoor je helemaal niks meer ziet. En ik ben benieuwd welk liedje past bij dat akkefietje. Waar moet jij aan denken bij deze verduistering, deze darkness op de avond? Dat laat je weten via 6751031 in een appje naar Paradise of via de Paradise Wem app. Zometeen de Killers. En eerst is dit Christina Aguilera.

0: mensen.
1: De Killers hoor je bij Paradise. Human.
2: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
1: Terwijl Europa zich voorbereidt op een avond van darkness. Normaal gesproken zijn wij dat gewoon natuurlijk gewend aan deze kant van de wereld. Want het doek valt altijd rond de klok van 7. Maar in Europa kan zo'n avond natuurlijk best even duren. Tot een uur of 11 kan het zelfs wel nog licht zijn. In bijvoorbeeld Spanje. Maar daar komt komende week verandering in. Want woensdagavond, de 12e van augustus, dan wordt het al heel erg vroeg donker. Of in ieder geval maar heel eventjes. Want rond 7:30 in Spanje is daar een volledige zonsverduistering te zien. Daar komen massa's veel mensen op af. Veel hotels

0: zijn helemaal uitverkocht, want mensen willen dit meemaken. En ik vraag jou, welk liedje past bij dat akkefietje? Marcel die is erbij vandaag en vroeg Fade Into Darkness aan van Avicii. Fade into darkness. Dat is optie 1 vandaag. Ik heb natuurlijk nog meer om uit te kiezen. Optie 2 is gekozen door Daniel, die dacht aan Simon en Garfunkel. Sound of Silence begint natuurlijk met dit.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
0: En we hebben ook nog optie 3. Saskia, die moest namelijk aan Bruce Springsteen denken met... Dancing in the Dark. Dat kun je daar mooi gaan doen in Europa als je erbij wil zijn. Maar ik ben benieuwd, welke van die drie wil jij volledig horen? Optie 1, Fade into Darkness van Avicii. Optie 2, The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Of wil je toch liever dansen met Bruce Springsteen? Dancing in the Dark is...

what he means. Als er niet is, de dijk, hoorde je bij Paradise. We gaan kijken wat de uitslag is geworden van de tractualiteit. Die stond in het teken van de volledige zonsverduistering die er in Europa aankomt komende week. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn niet genoeg stemmen binnengekomen voor Fade into Darkness. Ook niet voor Dancing in the Dark. Dat betekent dat we een winnaar hebben. En dat is Daniel vandaag. The Sound of Silence. Oftewel, Simon & Garfunkel, welkom.

0: het geluid dat iedereen kent. Of is dat eigenlijk wel een geluid? Een beetje net zo'nzelfde vraag. Is wit een kleur? Nou goed, laten we ons daar niet over buigen. Het is tenslotte zondag. Fijne muziek is onderweg deze zondagmiddag. Future Love Paradise. Siel komt er zo meteen aan. En ook Aletta Adams sowieso.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit is Paradise FM.
0: Een van de North Sea Jazz supersterren van 2 jaar geleden, hoor je zo.

0: De fantastische stem van Seal. Future Love Paradise hoorde je bij Paradise. Het is nu 2 jaar geleden dat we die live mochten aanschouwen hier op ons eiland. Uiteraard op Curaçao North Sea Jazz. Dit jaar is nog maar 4 weken van ons verwijderd. En ook dit jaar staat er minstens zo'n dikke line-up als in 2024. Wie komen er onder andere voorbij? Ja, je zal het ongetwijfeld al een beetje hebben gehoord. We hebben onder andere J Balvin op de line-up. We hebben Sean Paul, Toto, Jean-Baptiste, The Jacksons, Gent en de Zona, Kassav, Steven Marley. Wie zijn er nog meer bij? Afro 23. Eigenlijk nog een hele lijst. Ik kan alles wel blijven opnoemen. Maar je moet gewoon zelf zorgen dat je het meemaakt. Er zijn nog tickets te koop als je erbij wil zijn. Koop ze of blijf luisteren hier naar Paradise. Want misschien zit er nog wel een winactie in. Dat ga je in de loop van de komende weken horen. En ook niet de minste, een artiest die zichzelf nog verder op de kaart heeft gezet afgelopen jaar. Met natuurlijk het nummer Blue Wave, dat onze eigen Blue Wave ondersteunde richting de Mondial. En dit is even van zijn andere lekkere tracks. Jayon is er ook bij volgende maand op Curaçao North Sea Jazz. Je hoort hem nu met Bon Vibe.
1: Draai den bokring, zakken in de valtje, zak die ding.

0: Hot and Cold, hoorde je bij Paradise. Katy Perry. Het is eigenlijk niet zo'n heel ongebruikelijke naam.
1: Paradise FM.
0: Is ook niet gek dan dat er een andere Katy Perry is in Australië. Eigenlijk iemand die net voordat zangeres Katy Perry bekend werd een kledinglijn opzette in Australië die Katy Perry heette. Exact, dat gaf dus een probleem, want daar is een juridische strijd mee begonnen die 17 jaar heeft aangehouden. En pas dit jaar, in 2026, heeft het Hooggerechtshof besloten dat deze dame haar bedrijf mag houden. Dus de zaak met Katy Perry, zangeres, met dus een Griekse ei, en haar merk, Katy met IE, heeft 17 jaar lang geduurd. En omdat Katy Perry als zangeres dus zo populair was, zou dat dan in strijd komen met het gebruik van die kledinglijn. Nou, uiteindelijk is zij dus uit die strijd gekomen. En dat je dan denkt, nou, misschien heeft ze dan nog wel extra geld verdiend door middel van publicity, hè? Negatieve publicity is ook publicity, maar nee. Katy met IE geeft aan dat dat haar helemaal niks heeft opgeleverd. Alleen maar een jarenlange worsteling tegen Katy met Griekse ei. Goed, laat het in ieder geval een positief teken zijn dat dat dan achter de rug is. Zometeen hoor je Pink. Zal waarschijnlijk minder problemen hebben met merken. En eerst de Stranglers. Dit is

hoor je bij Paradise. God is a DJ. Deze DJ gaat het pand weer verlaten. Want we komen bijna bij de klok van 2 uur aan. Dat betekent dat ik jou in alle rust jouw zondagmiddag laat vervolgen met de lekkerste non-stop hits bij Paradise. Tina Turner zo. Prince Royce komt eraan. En dit is Bob Marley. Bon simang. Tot morgen. Hey.

0: boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Migudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka, aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei? Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen. Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven. Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè? Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen. Island Vibes, nu in de winkel.
7: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
8: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
9: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag.

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Bier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Rosé gaat als een raket. Wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifrais. Rosé all day.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen, omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahaai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Lekker een informeel lunchje, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Turista riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Boboren, nota completo si un six pack de Hertog Jan pa $20.79.
2: Gezellig!
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagterpsa Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Apple praat met het Chinese chipbedrijf CXMT over geheugenchips. Volgens de Wall Street Journal vrezen Amerikaanse beleidsmakers dat CXMT via Amerikaanse bedrijven technische kennis krijgt. Apple zou toestemming van het Witte Huis willen, omdat het door kunstmatige intelligentie meer chips nodig heeft. De natuurbrand bij Niebla in Zuid-Spanje heeft ongeveer 8000 hectare getroffen en trekt op richting Sevilla. 275 brandweerlieden, 26 vliegtuigen en 60 militairen bestrijden het vuur. De wind draait naar verwachting opnieuw. 467 mensen zijn geëvacueerd. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvonne Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
4: Exactement.

0: Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
3: Je

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise.

take this anymore.

Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw

0: Home Staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Bingo doen. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. President Donald Trump zegt de economische druk op Iran te willen opvoeren. In een gesprek met Axios zei hij dat de Iraanse economie er door de hoge inflatie en geldtekorten slecht voor staat. Volgens Trump is er daardoor te weinig geld om militairen te betalen. De Verenigde Staten wachten het verloop van de onderhandelingen rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in San, in het hart van Mali. De jihadistische groep Yenim, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist. De aanvallers bezetten de legerbasis tijdelijk, maar het leger kreeg de controle terug. Inwoners melden hevige gevechten. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 eclipsbrillen verwijderd. Volgens een woordvoerster kon Bol niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Eclipsbrillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen. De verkoop nam toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag in Nederland te zien is. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een bal gevuld met een kneedbare substantie. Een jongetje van 8 liep onlangs tweede graads brandwonden op toen het speelgoed in zijn gezicht explodeerde. Toezichthouders onderzoeken de zaak ook. De squishy was gekocht bij Smith's Toys. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka aan de Rode Zee. Volgens een medische bron kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om. Er vielen 32 gewonden. De Houthis zeggen dat ze ballistische raketten en drones inzetten. Onder Saoedische militairen vielen geen slachtoffers. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
5: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
6: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
8: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
9: Mexicaans genieten. In het hart van... van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: worden. I'm a fireball.
1: Ja, Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Wat gaat de tijd toch eigenlijk snel, hè? Ja, het was een superhit in 2014 en stond nummer 1 op de top 40 niet één week, maar liefst 4 weken lang. En je begrijpt het lied wordt nog steeds gedraaid. Ja, en ik doe ook nog even een schepje bovenop. Wat denk je daarvan? Bonocci, bonocci en welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. We zitten alweer inmiddels in het tweede weekend van augustus alweer. 9 augustus 26. Bombini soa in een nieuwe Ambiente dus. En geniet van de vakantie. Maar je weet het, het is zo allemaal voorbij. En nog een paar weekjes en dan is vakantie weer helemaal voorbij. De grote vakantie. Officiële schooldag is pas op 25 augustus. Dus dat heet genieten. Hoppidoosiu, vakantie grandi. Helaas niet voor iedereen. Nee hoor, ik hoor in ieder geval er niet bij, nee. Kijk eens even naar buiten, het is nog steeds hartstikke licht. Ja, voor de tijd van het jaar is het heel normaal. Dat betekent dus even heerlijk buiten zitten. Lijkt me lekker hoor, eventjes inderdaad na de zonschijn. Even heerlijk buiten zitten tegen de avond die dus nu ingaat. Maar hier in de studio, in de airco, is het ook hartstikke lekker hoor. In ieder geval hier hebben we geen last van muggen. Maak ze allemaal kapot, ik geef je toestemming. Voor vanavond heb ik weer een aantal leuke singles. Je weet het, Ambiente staat op voor heel veel lekkere tropische muziek. En dat gaat vanavond weer gebeuren. Het is gezellig en laat de radio dus lekker aan. Paradise FM, jouw vakantieradio.
2: It's the weekend and this is David Arisa.
1: De deuren gaan dus nu open voor een Amerikaanse zanger. In New York City woont hij, Prince Royce.

0: Zo is hij begonnen. Jazeker, met muziek uit de jaren 60 en jaren 70. En het zet ze allemaal om in bachata. Nou, en dit was er ook eentje van, duidelijk toch? Muziek van Ben A. King, Stand By Me. Prince Royce komt uit Amerika. En goed nieuws, tegenwoordig maakt hij ook zijn eigen compositie.
1: Paradise FM, het geluid van Curaçao. Op 103.1 FM.

De laatste jaren heel veel nieuwe talenten, dus dat betekent ook heel veel nieuwe stemmen op de radio. En Rafik hoort er ook duidelijk bij. Dat is een artiestennaam, hè? Rafik. Tokon, het lied gaat over het kloppen van zijn hart. Die klopt gewoon veel te snel. Heel veel spanningen dus. Zondagavond is er altijd wel iets op de radio, want dan is onder andere Ambiente aan. En het is Paradise FM, het geluid van Curaçao. September komt eraan. En dat betekent ook Toto hier op Curaçao. Hier is één van hun hits.

band uit Amerika. Uit Los Angeles, Californië om precies te zijn. Toto. Na het veel luisteren naar muziek van onder andere Led Zeppelin, maar ook muziek van de Rolling Stones, kwamen ze erachter in 1977 om toch iets muzikaal te gaan doen onder de naam Toto. De band combineert pop, rock met jazz. Hier op Curaçao hadden ze 3 grote hits. Sowieso Rosanna, die dus juist hoorde. Maar wat denk je van Africa? En natuurlijk ook Stranger in Town, was ook een behoorlijke. Pop in combinatie met rock en ook heavy metal was in de jaren 70 heel populair hier op Curaçao. Zou je bijna niet geloven, hè? De band is dus begonnen in 1977 en de laatste 6 jaren zijn ze weer samen. Die oude mannen komen dus in september hier spelen in de volgende Curaçao North Sea Jazz. Leuk om dit toch even mee te maken. Dus Rosanna, Stranger in Town en Africa, ja, dat moeten ze spelen. Kan niet anders.

0: Como en el idiota. Muziek van Mark Anthony samen met Nati Peloso. Nou, Mark Anthony, daar hoef ik in ieder geval niks over te vertellen. Daar weet je gewoon alles van. Ja, toch? Misschien minder bekend bij je is natuurlijk Nati Peloso. Nati Peloso is een artiest geboren in Argentinië. Ze heeft een tijdje gewoond in Spanje, daarna in Italië en nu woont ze weer in Buenos Aires, Argentinië. Zij is 31 jaar en haar beroep is dus zangeres. Ze is begonnen met het zingen in 2017. Nati Peloso kan in principe van alles zingen, maar haar sterkste punt is toch wel een mooie ballada in het Spaans. Dat dus tot de dag van vandaag, want nu zit ze in de salsa.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Ambiente met David Ariza.
0: Oei, wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? Even de horloge en de agenda vergeten. Ja, waar liggen ze eigenlijk? Wil ik niet. Maar het heet genieten van de laatste uren van je weekend. Zometeen muziek van BL uit Colombia. Dit keer samen met Minya Kifa. Die hoor je dus zometeen, maar eerst gaan we dansen. Hier is Chic.

0: samen Ninja Kiva, Prohibida. Dat is de laatste van BL, hè? Ooit wel eens hier geweest op Curaçao. En wat mij betreft mag die best nog een keertje komen. Sommige mensen noemen BL, maar er zit een accent op de E. Dus ik zal zeggen BL. Nou, mocht het niet zo zijn, sorry, laten we dat gewoon even weten dan. Je luistert naar Ambiente, wekelijks op Paradise FM. Ambiente zondagavond tussen 7 en 9 uur. En mijn naam is David Ariza. Ambiente is een programma van Paradise FM. Hier in de studio wordt het dus gemaakt in Curaçao. Maar het gaat ook de lucht in Nederland. En daar ook alweer tussen 7 en 9 uur. Maar uiteraard dan wel Nederlandse tijd. Luisteren naar Paradise FM, dat kan via de radio. Hallo! Maar het kan ook natuurlijk via je super intelligente telefoon. Dan wel op paradisefm.cw. Bovendien krijg je daar ook nog een keertje het allerlaatste nieuws. Contact met ons, doe dat via de appnummer 675-1031. En alvast, in het papiamento zei ik het altijd... Masha Danki Pascucha.
1: Het is weekend. Ambiente.

0: Muziek uit 1988. Waar was je toen? Hè? Muziek van Kaki Vargas, originaal uit het Vivido Vargas project. Maar Sergio Vargas zong dat ook. No seas tan cruel. Wees alsjeblieft niet zo vreed.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Dan nu een lied gewijd aan Venezuela, geschreven door een artiest en die artiest heet Sidney Hart. Die heeft een lied geschreven vanuit Curaçao, speciaal voor Venezuela. Op 24 juni vond twee verschrikkelijke aardbevingen achter elkaar met meer dan 5000 doden. Een hele stad in enkele seconden helemaal in puin. Hulp kwam snel vanaf verschillende landen en ook vanuit Curaçao. Een heel klein eiland met kleine mogelijkheden, toch direct schoop de hulp. Wij als Curaçaoënaren voelden ons trots dat we meteen konden helpen. Daar gaat het lied over. Hier heb je hem dus, Sidney Hart, Bang Corso Lantariba. Kom op Curaçao, sta op!

meestal zie je haar achter haar basgitaar of achter haar akoestische gitaar. Moonlight Shadow, muziek dus van Mike Oldfield. Met een aantal hele mooie compositie. En het was ook eentje van in de richting van pop rock natuurlijk. Ze komt uit Engeland. Het is bijna 8 uur, maar voor 8 uur nog 2 singles op komst. En die komen eraan in de laatste eerste gedeelte van Ambiente vandaag. Op een heerlijke zondagavond. Eerst eventjes dit. CBS, en dat staat voor het Centrale Bureau voor de Statistiek, publiceert de laatste weken een aantal interessante dingen. En één daarvan is het gebruik van achternamen hier op Curaçao. Wat ze hier in het papiamento noemen, FAM. Je hebt dus Jubonamber en ook Bofam. Nou, de meest gebruikte achternamen in Curaçao, daar hebben ze top 10 op gemaakt. Ik moet je vertellen, de achternaam Arisa staat er niet in. Nee, dat dus niet. De meest gebruikte achternamen hier op het eiland staat op nummer 1, Martina. Nummer 2, Martis. 3 volgen bij Jansen, Maduro, Hoy, Sambo, Marta, Francisca, Maria en op nummer 10, Isenia. En inderdaad, sommige achternamen, FAM, hoor je inderdaad heel veel. Nogmaals, Martina en Maduro, ja, inderdaad, dat komt ontzettend veel voor. De cijfers van alle achternamen staan er ook in, hoor. Wil je het verder lezen en misschien andere dingen ontdekken, doe dat inderdaad op www.cbs.cw. Saludo dus aan alle Martina, het meest gebruikte achternaam hier op Curaçao. De meest gebruikte achternaam in Amerika is Smith, gevolgd door Johnson. Oh, Jackson staat niet eens in de top 5.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.